Zo ja, als je, dus donderdag, juist vrijdag is een klein jiffie. Als je dat nu nog niet die braai houdt en je goed het recht krijgt voor die naweek niet, dan kun je dat nog maar elke verdag doen. Hè, dat je nu niet morgen met houten werk en goed is, en dan splinters in je vinger kijken en niet braai zaterdag. Nee, ja, zoiets van dat. Ik weet niet wat je plan is voor die naweek niet. Ja, zo'n schoolvakantie te krijgen, want dan, ja, die kunnen ze nog bereid. En ja, misschien kan je daar ook, ja, ik wist niet gaan. Elke rijtje gaan rijden. Alhoewel, Peter is nog zo duur. Ik zie die olie per, het nog weer een klein beetje opgeschuift. Ons gaan zien weer kijken naar die Nies. En dan ook nog naar de financiën kijken. Ik weet niet. Ik heb gisteren gezegd, we moeten maar op die olieprijs springen. Ja, kan ons niet als wereld op die vaatjes olie springen. Nee, net om die prijs laag te houden. Want hey, Donald. Ja, gedank aan advertenties. Ja, advertentiebedrijven zo groot. Dan is miljoenen, biljoenen, triljoenen dollars geld betrokken bij advertenties. Maar I've never seen an alcohol company, a liquor company, using a drunk person to do some advertising. Are they ashamed of their product?

0: En dat natuurlijk Kies. Ja, bye bye, we kennen de groep. Ja, dat oorspronkelijk uit Amerika in 1973 gesticht. En die leerde Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley en Peter Criss. Ja, kan je dat ooit vertellen? Alles moest hier die oordreven kostuums opgehaald en die kleur, make-up, grimering, was moest ook die oordreven. Ik wonder hoe lijkt hulle nou?
1: Goeiemorgen, ja, kijk, Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roomhuis. De lip lekker.
0: Ja, gooi jij dit maar op jou room. Ja, die tijd is 8:39, 8:40. Baie dankie vir allemaal wat samen gekuier het vandag. Het was baie lekker om samen mee te kuier. En dankie vir al die likes wat julle gedoen het. Ek waardeer dit. Johannes ook daar so. Ja, die mense spring op en spring af en klim in en klim uit. Ja, klink soos een goeie taxi. Dis heerlik om samen mee te kuier. Ja, dankie vir al die liefde en die ondersteuning en die waardering wat julle ook vir ons as omroepers gee. En dat ook maar net... opinies, wat uitgevoerd, uitgepraat, uitgesê word, of opinies van my, as die omroeper, is nie noodwendig diezelfde opinie wat jou stasiehouders nie. Ja, ek kan betekent, kan ek nog maar dinge sê, maar ja, is maar goed wat in my gedachte kom, weet wat my dalk omkrap, en ek weet nie, miskien is het dalk diezelfde wat vir jou ook omkrap, so ja, betekent is goed om het te deel. Deel op die lucht, deel met mensen. Ja, betekent kan het zo erg wees soos een French kiss. ja, dat was baie interessant geweest. Ek het volgende dinge geleer oor French kissing, wat ek nie geweet het. Soiets van jou. Maar in elk geval, ek gaan vir Kubais, he. Het is donderdag. Ek moet gaan kyk of ek reg is vir vrijdag. Voor die naweek, ja, die naweek leef voor een hand. En, baie dankie, was baie lekker om van mee te keer. Maar ek kan jou ons nou nie los sonder dit nie.
2: Petver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: I came to the realization, I had an epiphany, that my age doesn't bother me. It's just a side effect. Lekker dag vir julle verder. Veilig wees op die pad. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, as jy bewus raak van een noodvoertuig op die pad, asseblief toch, gee maar pad, beweeg maar een beetje links of een beetje rechts. En laat hulle maar voorbij kom. Kom ons respecteer dit wat hulle doen. En ja, jy kan ook daar in die situasie wees. Of een van jou familie, ja. En as jy daar volgende opgestaan het en jy besef, donderdag, gaan die dag ooit voorbij kom, dan gaan dan naar die badkamer toe of gaan staan voor de spiegel, draai jezelf zo skyns en dan kijk je voor haar gezichtje en dan sê jy net, hallo jou sexy ding, dan is die even weer reg. Wingfield, hulle doen vir ons, sexy eyes. Bye, cheers!

Ik like van funky tunes in de kroeg vol booze. Ik like van meisjes in bikinis met lekker.

Langs later gaan, tenen kom bij die bar. Ek is lekker moeg en my pelle gaar. Koos en Gerkie is al voos dronk. Een tequila vir jou, een tequila vir my. Nog een loop dop voor ek rij.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.net.

0: Artis FM, nuus.
1: Dit is aardelijke goeiemiddag aan jou. Dit was jou pas 4 uur. Dit is tijd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Frans, hartelijk goedemorgen jou. Bye bye. Welkom in ons kankel op Arties FM, jouw stasie in de Riebeek Valley Radio. Drie radiostaties gelijk. Hoewel ons is rechtstreeks op Arties FM. En dan wordt die uitzending van IJswaarts en Woudijn erlei op die zenders van jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Goedemorgen, maar welkom in jou. Dit is donderdag en het is die 9e juli 2026. Dat betekent vandaag zo'n programma wat een beetje anders lijkt hier van 5 uur af. Ons het wel voor jou om 4:30 weer voordraai. Maak er nooit aan van dat ons vanmiddag een hulde blijkt aan een zanger wat oorlede is, ongelukkig vandaag oorlede is. Dis Bonnie Tyler. En ons gaan een beetje over haar leven en loopbaan gesels van haar muziek voor jou speel. Tussen 4:15 en 5 uur die leven en muziek van Bonnie Tyler. Vandaag oorlede op die ouderdom van 75. Dan 5 uur het ons nies en dan na streeks 4. En dan het ons natuurlijk vir jou daarna die motorprogram in Rad, wat met trots aan jou gebring word dier die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Vanmiddag weer Andrew, wat saam met ons kuier in die atelier. Maar baie dankie vir die saamkuier, ek hoop het sal goed gaan met jou vandag. Dankie dat jy ingeskakel is. Ook dankie aan Etienne, wat daar van die Kaap af uitgesaai het vir ons, Etienne Smith, met die program natuurlijk met die Magic Alipad uit Kaapstad. Elke weeksdag tussen 1 en 4. Kom ons kijk wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf dier iTraffic.

0: Zo, een lekker keerspel daar. Gauwe ouwens, die laatste jaar was gij Korsten geweest met zijn immergewilde lieveling. Maar nu is het tijd voor Woordraai. 32 minuten na 4. Kom ons speel een liedje speeletje met die naam van Woordraai. Ik ga vir jou 3 liedjes speel. En die volgende 3 liedjes, de titel is daar een woord wat ooreenstem. En al 3 die liedjes wat volg, kom die woord voor in die titel van die liedje. Ga nou die leidraad vir jou gies. Baie makkelijk. Woordraai vanmiddag, onthou ons nommer 061-511-2602. Dit is 3 prachtige liedjes met die volgende leidraad. Sommige mense glo daarin, ander glo nie daarin nie. Dis al wat ek kan sê, dis die leidraad. Sommige mense glo daarin, en ander mense glo weer nie daarin nie. Wat is die woord waarna ek soek vanmiddag? Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Ons gaan wegval met die liedjie van Glen Campbell, dan gaan ons luister na Johan van Rensburg, luister baie mooi na die titel van daardie liedjie, en dan Keith Urban is die laaste ene waarna ons gaan luister. Die woord is in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, wanneer ons aan het einde van het tweede liedje komt, dan moet ons die spelletje gesluit verklaar. Zo ongelukkig, ja, ons het geen andere deelnemers gehad. Twee deelnemers vandaag, altijd van hulle is in die kol, maar ons het de eerste in het tweede plek.

Pittsburgh en die eerste plek het ons voor Diana Boeta de hand van Pietersburgse wereld. Sy sê vanmiddag, die woord waar ons soek is ghost. De spooker. Ja, sommige mense glo in spooker, ander mense glo nie in spooker nie, ne? Dis die woord waar ons soek, dis in al drie liedjies. Ook baie geluk aan Wynand Viljoen weer van de Aar in die Noordkaap. Hy is weer in die tweede plek vandag. Welke dan Wynand? So, twee daar, Diana en Wynand. Baie, baie, baie geluk. Daar die eerste liedje waar ons geluister het was gewees Glen Campbell met Ghost on the Canvas. En toet ons gaat Johan van Rensburg op klavier met Ghost Riders in the Sky. Hier is vandag sy laaste liedje in woorddraai. Dit is Keith Urban met Ghost in This Guitar. MUZIEK

0: kijken we vandaag naar je handelsdienst en geldzaken. En ons kijken naar die wisselkoers. Die rand tegenover die dollar op die stadium is R16,35. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,90 en die euro R18,70. Die prijs van goud is $4,118.53 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $77.22 per vat. Dat is dan die einde van Eunice. Hier op Hardies FM, jouw station en Riebeek Valley Radio. De finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond op jou gunsteling radio.
1: Hardies FM, nieuws. Al gehoor van die nieuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom bij de Handelspost, jouw eenstop bezigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising biedt de Handelspost een moderne centrum met zonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid bezighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Hans, hartelijke goedemorgen. Bye, welkom. Je zegt eens kankel op Artis FM, jouw station in Riebeek Valley Radio. Dus je moet er programma inderdaad, wat betrotsmiddelijk gemaakt wordt, die de Hatfield Murder Group rated number one in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Samen met meneer Dedek van Andrew, ons motorjournalist. Lekker om een slag voor jou te zien, Andrew. Morg.
1: Goedemiddag, Hein en luisteraars. Ja, altijd lekker om een beetje in die atelier te wees. Ons het een woelige paar weke gehad, wat ons eerder oor die selfoon gesels het. Maar nou is ons weer een beetje in die lieflike hartebeespoort.
0: Welkom. Het is lekker om een slag jou gezicht te zien.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Fantastisch. Nou, waarover gesels ons vandag, Andrew?
1: Yes, dit was een bedrijvige paar weke geweest. En vooral verlede week, ons het so paar voertuie gekry, wat ons bietjie getoets het, as ook wat ons hierdie naweek een launch gaan bywoon vir een nieuwe GWM product, so ons gaan nou bietjie daar gesels, maar ook dan, ons was een bietjie by carfind.co.za gewees hierdie week, om een bietjie vir hulle te gaan kyk, om te sien wat maak hulle daar, en ook een bietjie te kyk om, jy weet, hulle te assisteer met een paar goedjies, en om ook dalk een bietjie aan hulle kant, jy weet, journalistiek te doen, en jy weet ook van hulle kant af een paar lekker, jy weet, automotive goedjies in te bring. So ja, dit is ook baie exciting. En dan, ja, ons ry hierdie week met die Citroen C3, as ook die Honda HR-V. So die HR-V het ons eers vanochtend gekry, so

0: Wel, dat is inderdaad je nieuwe moederprogram. Je moederprogram wat met trots moeder gemaakt wordt. Met trots moeder gemaakt wordt door de Hatfield Murder Group. Rated number one in service. In die programma wat ook uitgezaaid wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio in die Weeskaap. Het belangrijkste nieuws wat ik voor je weet uit die stal van die Hatfield Murder Group is die feit dat die Hot Deals Festival natuurlijk verleng is. En dat betekent zaterdag, daar kan elke zaterdag bij elke tak van de Hatfield Murder Group kan daar natuurlijk toetsritten gedaan worden. Je kan aanvragen voor een toetsrit van enige een van hulle modelvoertuigen. Well, the heat is still on. Our Hot Deals Festival has been extended. Don't miss your chance to drive away with incredible offers across a wide range of vehicles. Visit your nearest Hatfield Motor Group dealership and experience the deals everyone's talking about. Test drive for Saturdays are awaiting for you. En dan net weer om terug te komen, ons het in die programma met Andrew het verwijs natuurlijk naar die GWM Aura 5 SUV, wat ook deel is van die Hatfield Motor Group stal, die GWM. En alsjeblieft, gaan loer gerust bij die GWM takken in. As jy gaan kyk na die webtuiste van die Hatfield Motor Group, www.hatfieldgroup.co.za, dit bevat al die inligting wat jy nodig het om een voertuig te koop, of as jy net een voertuig wil besigtig. Daar is die verskillende takke, die verskillende, soos ons in Engels sê, the different brands that's available with the Hatfield Motor Group, al die dealerships, die fleet services, jy kan selfs een trading doen, soos die Engelsman sê, en alles, letterlijk alles wat te doen het met die Hatfield Motor Group is beskikbaar op hulle webtuiste by www.hatfieldgroup.co.za. Dan natuurlijk ook op hulle Facebookblad, gaan volgeligger is daar. Jy gaan sien dat daar ook een verwijzing is, specifieke verwijzing is na die Hot Deals, wat natuurlijk steeds aan die gang is, elke zaterdag, by elke tak van die Hatfield Motor Group. Dit is dan vandaagse uitgave van een rad, wat betrots moeilijk gemaakt is, die Hatfield Murder Group, rated number one in service. En ook een trots adverteerder bij Harties FM. Volgende donderdag maak ons weer so tussen 5 en 6 namiddag een rad op jou gunsteling radio. My kant af tot dan, wat hierdie programma betreft, groetnis, mooi rij en bly en wees veilig op ons paaie.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, Nice.
1: Dat is hartelijk een goede hand en jou, dat was je pas 6 uur. Dit is tijd voor Nice op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Namens Aijens, hartelijke goeienavond. Kom eens kijken wat gebeurt in Nice om 6 vanavond.

Dames en heren, kennen mensen hoor en weet jij, ons het nodig om te kijken naar morgense temperaturen, die minimums en maximums. Dus ook wat ons noemen jouw reizigersweervoorspelling en nationale weervoorspelling aan ons verschaffen door die Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Kom eens kijken wat op die weerfront aangaan op hierdie stadium. Ons gesê die weerkantoor wat natuurlijk sy webtuiste opgedateerd het, heeltemal opgedateerd het. En het lyk so klein bietjie anders dan is normaalweg, maar eindelijk heeltemal aanvaarbaar. Dat is eindelijk beter, kan ek stel.

Wel, 21 minute na 6, keerspelle die 70er jare, the James Boys, over and over, en toe ons net geluister na the New Seekers, I'd Like to Teach the World to Sing. Kom ons kyk na, natuurlijk, jou verkeer.

0: Wel, het brengt ons aan het einde van ons programma vandaag. Dat is dan van ons kunstenaar Driespel weer in zijn muzikale hulde blijk aan die leven van Bonnie Tyler, wat vandaag oorleden is in de ouderdom van 75. Mag zij in vrede rus. Prachtige vrouw geweest, baie muziek, baie talent en een groot deurbraak wat ze gemaakt in die country en pop muziekwereld. En ja, sal haar geweldig baie mis. Nietemin, dis groet tijd. Ek hoop jy het heerlijke hand, heerlijke donderige hand. Wees maar veilig, bly warm. Dis koud, dis winter. Vanoggend is het ontzettend koud. Vanoggend, ek denk hy was hier in Hardebeespoort iets soos 3. Ek wou nie uitkom daar die bed uit nie, man. Het was koud. Jy weet, so 3 grade boek aan vriespunt. Sal maar sien hoe ding morgen lyk. Maar ek hoop daar waar jy jouself bevind is, bly jy warm. En bly geskakel op jou gunsteling radiostasie. Ek gaan weer saam met jou kuier morgenmiddag van 4 uur af in die program Huiswaarts Samadijn. Want nou, morgen is program. Ek het gevindig vir die program deurgees soos wat het lyk. Vanavond om 7 uur is het Dewald Maritz met Pad Langs. Hy gaan saam met jou kuier tot 10 uur. Morgenochtend om 6 uur Wimpie Botha met sy program Die Anders Breakfast tot 9 uur. Van 9 tot 1 morgenmiddag Pieter Motiveer met die Hartshow rechtstreeks vanuit Rustenburg. En dan Alipad rechtstreeks uit Kaapstad. Van 1 tot 4 is dit Etienne Smith met Midday Magic. En dan rechtstreeks vanuit die Hartjes F.M. Marlee hier in de Handelsbos, daar die spoort, is het Hein, samen met jou morgen. En die program natuurlijk, Huiswaarts, samen met Hein, tot skyns voor 7. Nou ja, net na die Handelsbreek gaan ek uitspeel met een 60-jarig liekie. Het liekie in die 60er jaren Danny and the Juniors met Ed the Hop. Maar voor nu ga ik je groet tot morgenmiddag 4 uur. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rainbond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rainbond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rainbondfinance.com. Randbond Finance, jou sleutel tot financiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Al wat ek nou raak sien, is hy klomp rondings aan jou kleren. As ek langs jou sit, gebeur as naakse goed om my lijf. En ek en my pelle is nou groot, ons roep nou een skuif.

Wat ek nou raak sien, is hy klomp rondings onder jou klere. As ek langs jou sit, gebeur as snaakse goed in my lyf. Ek en my pelle is nou groot, ons rook ook nou een skuif.

Das, ey, wat een song is daar nie. Guns N' Roses met Sweet Child of Mine. En is natuurlijk Slash wat die gitaar so laat heil daar. So, ja, briljante gitaarspel. Jy is welkom hier so by die Benny B Show op jou stasie waar jy saak maak. En dit is soos nou elke donderdag hierdie tyd natuurlijk. Lekker rockmuziek vir jou in die vooruitsig vir die volgende 2 ure. En ook 80s muziek hoofzakelijk en dan 90s. En van die nieuwe muziek ook, maar rockerige goeders. So daar sê, dit is wat jy van hou is jy op die rechte plek. En dan natuurlijk, ja, dit is een hartseer dag eindelijk vandag in die rock genre of in die rock gemeenskap. Body Tyler is oorlede gestrand in Portugal na siekbed. Sy was vir een operasie en blijkbaar nooit rarig herstel daarna nie. Ja, ons kan een bykie gesels oor Bonnie Tyler, stuur vir my, laat ek jou gauw eers ons WhatsApp-lijn gee in die atelier, 066-594-4248, stuur vir my jou herinneringe van Bonnie Tyler, enig iets wat jy, wat, of een liekie van haar, waaraan jy dink, of wat iets vir jou beteken het, of wat ook al, dan gesels ons bykie oor Bonnie, en ek is natuurlijk op TikTok ook, of live op TikTok, Benny B, soek daar vir Benny B, jy kan daar ook ietsie stuur oor Bonnie Tyler, en dan gesels ons daar oor. So ja, en as, later gaan ek een bykie muziek van haar ook speel. Ek het nou, om die waarheid te sê, eers na, ek het nou my mini-concert la uitgewerk, en daarna toe denk ek eers aan die Bonnie Tyler, so as, dan kan een paar liedjes van haar spelen, en miskien volgende donderdag een mini-concert van haar hou. So ja, ongelukkig is ek nie moore weer op nie, dit sou lekker gewees het. Maar in elk geval, ja. En dan het ek sommer vir jou een raaisel ook hier, so dat jy vir my kan sê, die raaisel gaan as volg. Jy kan dit ook vir my op die selle nommer stuur, of op TikTok as jy wil. Die raaisel gaan as volg. Dit gaan oor een liekie, ek wil weet wie is die kunstenaar en wie is die liekie, of enig een van die twee. As jy die liekie het, gaan jy sommer weet wie die kunstenaar is in elk geval. So, dit gaan as volg. Maar hierdie sinnetjie het van die liekie vas en die kunstenaar. Suzanne sings, en dan haal ek aan, I want some attention. Suzanne sings, en dan haal ek aan, sy sing die volgende woorde, I want some attention. So, wie is Suzanne, en van wat die lirieke kom, is lirieke wat uit een van haar liedjes uitkom, so, sê vir my, wie denk jy is dit, ek gaan dit speel in die omgeving van so 8:15, dan gaan ek die liedje bekend maak, sê, maar miskien so by, tussen 8:15, 9:00, kom ons, maak het nou nie vast nie, en dan ons mini-concert is Santana, gaan so 4 liedjes van Santana speel, in die omgeving van 8:15 gaan ek begin daarmee, so daar sê, ok, laat weet vir my wat ietsie van Bonnie Tyler, wat vir jou iets beteken het, of wat ook al, en dan gesels ons daar oor, hier so is ACDC, Back in Black.

I say dit is Pink Floyd daarso met On the Turning Away. mooi een en daar van hulle. Maar in elk geval, waar ons praat een bykie oor Bonnie Tyler, wat oorlede is gestrand, as jy so pas ingeskakel het, is nie lekker nies, vir al die Bonnie Tyler liefhebbers nie. Kom ek sê net bykie iets hier oor haar. Sy het natuurlijk internationale ster geword met haar groot hit van Totally Eclipse of the Heart, sy is een Walliese sangeres, en sy is van Walliese afkomst, ja, en het haar, sy was die eerste Walliese kunstenaar wat de nummer 1 in die VSA gekry het in 1983, een van haar dinge daar, so, en natuurlijk het sy ook, een van haar, sy het nooit moeg geword om haar liedjes, of haar bekende liedjes, wat sy voor lief was, te sing nie, en een van hulle was Holding Out for a Hero natuurlijk, wat in 1984 daarom die omgeving vrygestel is. Maar ja, so as jy een favorite Bonnie Tyler liedje het, wat jy graag wil hoor, dan laat weet my jy op ons WhatsApp lyn, dan speel ek het graag vir jou 066-594-4248. Dis ons WhatsApp lyn in die atelier, so stuur vir my een WhatsApp daar, so dan weet jy my wat wil jy hoor van Bonnie Tyler, as jy ook een van haar aanhangers was, en dan speel ek het gerust vir jou, of enig iets van haar wat jy graag wil sê, is ook welkom. Dan wil ek jou gauw herinner aan ons mini-concert in die omgeving van 7:45, gaan ek een mini-concert hê van Santana, wat ek van Santana gaan speel, so 4 liedjies van Santana. En dan het ek ook sommer vir jou een raaisel, kom ek gee gauw weer vir die raaisel, Niki, daai enetjie wat jy vir my gestuur het, is ook nie reg nie. Niki het al vir my 2 raaiskote hier gestuur. Die raaisel gaan as volg, Suzanne sings, en dan haal ek aan, dis lirieke wat uit een van haar liedjies uitkom, I want some attention. Suzanne sings, I want some attention. Nou, Suzanne is nie een van die name waar, dit is een van haar, geboorte name, maar dis nie haar kunstenaars naam, sal ek maar sê nie. So, daar sê, so dat weet my wie sy kunstenaar is, en wat die liedje praat ek van. Suzanne sings, I want some attention. So, ding bykie oor daar eniekie. Hier so is the police, every breath you take.

Ja, sy Survivor daar so. Survivor met Burning Heart, natuurlik hulle bekende song Eye of the Tiger, soos almal weet wat uit die fliek Rocky uitkom. Ja, daar sy sweet oor Survivor. En dan gaan ek gou vir jou weer ons raaisel gee, maar ek het hom nou bietjie aangepas, ek het hom bietjie makliker gemaak. So hier kom hy, Suzanne the Blackbird sings, en dan haal ek die lirieke aan, I want some attention, en dan sluit ek die aanhalingstekens, with wheels on her feet, met alle woorde, Suzanne the Blackbird sings with wheels on her feet, I want some attention. So daar sê, wie is Suzanne, en wat een liedjie praat ek van. Ok, en dan begin ek sommer met ons mini-concert, ek spreek weer as omtrent so paar minute voor die tyd, maar dan kan ons een bykie meer tyd en na die tyd om ietsie te speel van Bonnie Tyler, wat ons ongelukkig laasnag verloor het. Ja, so kom ek begin so by die eerste en ek nou net sien hier so waar is ek, ok, die eerste liedjie van Santana wat ek graag wil speel is Flor de Luna, die drie van hulle is net instrumentals en dan die vier een is daar een ou wat sing ook daarom, so die eerste een is Flor de Luna, dit beteken Moonflower en het kom van die album af Moonflower ook lyk het my en hy is in 1977 vrygestel. So daar sy, geniet om bykie. Hier is, moet ek ook vir jou sê, hierdie drie liedjes wat net instrumentals is my drie gunstelinge van Santana. So geniet om Flor de Luna.

As hy lekker hier op jou stasie. Ons volgende een hierso op by die Benny B Show is Samba Party. Dit is my ultimate gunsling van Santana, hierdie ene. Samba Party, hy kom van die album af Abraxas. Abraxas wat in 1970 vrygestel is. Geniet hom.

bekende naam van haar gebruik het, want dan het allemaal om, of baie gauw gekry. Dis kwik gesê Suzanne en nie Cheryl of so iets nie, en ek het later die Blackbird bygesit, want ek wou dit nie dadelik sê Blackbird of iets nie, want dan is ek ook bang iemand kry dit gauw. So daar sê, Suzanne the Blackbird sings with wheels on her feet, I want some attention. Nou, I want some attention is deel van die lirieke, jy gaan dit nou hoor hier, so en ja, ek kan nou nie onthou wanneer die liedjie vrygestel is nie, ek het gegoogel vroeger, maar ek het nou alweer vergeet. Maar in elk geval, hier Cheryl Crow met Roller Skate.

As hy is lekker hier op jou stasie, saam met my Benny B. En ja, dit is alweer tyd vir my om te groet, maar voor ek groet, gaan ek gauw eers die volgende liedjie aan jou bekendstel. Dit is nog eenetjie van Bonnie Tyler wat ek gaan speel. En ja, so hierdie ene se naam is Holding Out for a Hero. En as jy so pas ingeskakeld is, omdat Bonnie Tyler is laas nacht oorlede, en ja, sy het groot nalatingskap van hits nagelaat, so, en ja, ek probeer maar een bykie oor haar gesels en een bykie vereer en so aan. So, hierdie liedjie sy naam is Holding Out for a Hero. Dit was oorspronklik specifiek geskryf vir die film Footloose, en dit was ook, dit was, jees like wat ook gesê het, geproduce dier Jim Steinman, Jim Steinman wat ook Total Eclipse of the Heart geskryf het, en nog van haar ander liedjies ook, wat ek nou nie van seker is wat dit is nie, maar dit was was geproduce dier Jim Steinman, maar ook, hy was ook deel van die skryf daarvan, saam met Dean Pitchford. Dean Pitchford, hulle twee het die liedjie geskryf, en dit was natuurlijk ook een groot hit van Donnie Bonnie Tyler. So ek groet maar, mag het lekker naweek hee, alles wat mooi is, alles wat goed is vir jou, en as die tyd ons toelaat, gaan ons nog luister na D.I.S.O. van Ottawa, en dan Dead or Alive met You Spin Me Around Like a Record. So hier is Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero. Geniet om.

is mij perfect. Mij type lief, mij type lekker. Ik weet ek is soms bietjie stijf as ons dans, stijf in die onderlijf.

Après, ça risque. That's what you make it do. Ain't watching me so. Dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

0: Oon.
1: Gezag is oon. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hé, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaats.